0: Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer: in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: I see you

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
0: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
0: Kies voor van der A.
1: MFM
0: Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon. Bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM. MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
2: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.
5: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noord-Oost-Vlaanderen.

0: Nice MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De N31 richting Leeuwarden vanaf de afsluitdijk is tijdelijk dicht bij Franeker. Er zijn daar dieren op de weg gemeld. Onbekend hoe lang het gaat duren. Omrijden kan via de borden Heerenveen-Den Helder over de A32 en de A7. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: geef het maar toe. Mensen van mijn generatie kennen deze plaat alleen maar vanwege één ding. En dat is vanwege... Ja, inderdaad. De serie op Veronica. De Veronica serie Tour of Duty. Ja, en dat is de enige. Er zijn er mensen... Oh, is het van de serie Tour of Duty? Nee, het is van de Rolling Stones. Dat is eigenlijk het hele gebeuren. Goedemorgen. Het is 4 juli 2026. Het is... ja, volgens mij tijd voor een nieuwe editie van het Goedemorgen Café. Ja, goedemorgen allemaal. Goedemorgen, Roby.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jeffrey.
2: Goedemorgen.
0: En goedemorgen, de violen, dames en heren. Het is juli, het is zaterdagochtend, het is 9 uur geweest. En dat betekent dat we de boel weer hebben opgestart.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik moest even wat olie meenemen. Het zat wat een beetje stroefjes en zo, zeg maar. Ja. Maar uiteindelijk, WD-40 werkt. Ja. Dat is toch een ding waar jullie ook heel veel mee werken, toch, Jeffrey?
2: Nee.
0: Werken jullie niet met WD-40?
2: Nee, zeker niet.
0: Of vandaar dat die auto's niet rijden.
2: Nou, die rijden heel goed.
0: Goed, het Goedemorgen Café is gestart. En ja, we gaan leuke dingen doen. Ik heb er nu al zin in. We gaan vandaag bellen.
1: Heel veel bellen.
0: Heel veel bellen. En we hebben een gast in de studio. Een goede bekende van de show.
1: Oeh.
0: Dus laten we snel beginnen met het radioprogramma.

0: even popquizje, Jeffrey. Mm-hmm. Is het Jaap Reesema of was het Journey?
1: Journey.
0: Zeker weten?
1: 100%.
0: Jij hebt gelijk. Ja, goed. Heb je gewoon een beeldscherm daar voor je neus?
1: Nee.
0: Oh, oké. Dus dat had het ook kunnen dat je het even had kunnen kijken. En voorkeur, Jaap Reesema of Journey?
1: Jaap Reesema.
0: Ja, toch wel?
1: Ja.
0: Oké. Nee, ik ga voor het origineel. Van Journey. Althans, dat is niet het origineel trouwens, maar Journey, dat vind ik dan beter dan ten opzichte van Jaap Reesema.
1: Oké.
0: Ja, maar goed, maakt niet uit. En het is ook niet omdat ik jaloers ben dat hij zo'n vrouw heeft.
1: Dat vind je die knap?
0: Ja, ik vind die wel wat hebben.
1: Oké.
0: Nee. Jij niet?
1: Nee.
0: Oh, nou maar goed. Waar gaat het over? Helemaal nergens. Goedemorgen, het is het Goedemorgen Café hier op MFM. En we zijn bezig met de editie van 4 juli. En nog een weekje voor de meeste mensen. En nog een weekje en dan is het vakantie. Jij klinkt nee. Maar voor de meeste mensen is het vakantie, want de schoolvakanties gaan in. Dus dat betekent dat mensen verplicht, zeker met kinderen, die moeten verplicht vakantie opnemen. Want ja, ik kan de BSO niet betalen en dat soort dingen. Nou, dat soort dingen. Dus niet?
1: Nee,
0: jij moet gewoon door. Jij laat je vrouw gewoon alles doen, hè?
1: Ja, de eerste week.
0: Zie je? Jij laat, ja, zie je?
1: Dat ja, zoals ik, altijd eigenlijk.
0: Eigenlijk wel.
1: Wat is er anders?
0: Jezus. Ja, geen idee. Maar goed. Roy die is nu even naar de kitchen. Die komt er. Maar die is dus jarig geweest.
1: Ja, dat weet ik.
0: Heb je er al gefeliciteerd?
1: Al zeker.
0: Oké, en ze verdient vandaag het feestje.
1: Ja, wij zijn niet uitgenodigd, of wel?
0: Nee, daar gaan we het nog over hebben.
1: Ja, precies. Is een dingetje.
0: Ja. Nee, goed. Maar goed, ik weet ook niet waar ze
1: woont. Ik dacht dat wij leuke collega's waren.
0: Ja, nee, dat zijn gezellige collega's. Maar
1: nou,
0: nee,
1: het
0: maar
1: leuke is tegelijk.
0: En vandaag. De rest in de studio.
1: Okay, ja.
0: Goed. Hallo. Dus.
2: Hi.
0: Maar goed, eventjes verder met het programma. We hebben zometeen. Sterker nog, hij staat al klaar. Hij staat al naast je. Kom bij je, Bram. Goedemorgen, Bram van de Ven.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is tijd op de toeren, hè?
3: Het is tijd op de toeren.
0: Ja, ik zie jou regelmatig. Nou, ik spreek je regelmatig, maar ik zie je ook regelmatig op de socials.
3: We zijn lekker aan de gang, ja. Absoluut.
0: En ik zag je bij een ander radiostation daar ook natuurlijk lekker pluggen. Want zoals ze noemen dat, lekker pluggen.
3: Zo noemen ze dat.
0: En je had een lijstje, een fotolijstje gekregen of iets. Wat stond er eigenlijk op? Want dat kon ik eigenlijk niet zien op dat filmpje.
3: Nou, ik even een klein beetje inleiden. Op het moment als je uiteindelijk een plaat gaat produceren en je gaat hem uitbrengen, dan heb je daar een plugger voor nodig inderdaad, om uiteindelijk binnen te komen bij de radiostations. Ja, ja. En deze plugger die had voor mij dus een mooi lijstje gemaakt uiteindelijk, waarbij erop stond, gefeliciteerd met je tweede single, met een mooi albumhoesje erbij. En ja. Namens de radio uit Kuik, samen met de plugger. En nou ja, dat was gewoon een leuk aandingetje. Ken ik mooi weer op de kast erbij zetten, zeg maar.
0: Met
3: de
0: en weer afstoffen door de vrouw.
3: Ja, afstoffen, ja.
0: De vrouw zegt nee.
3: Nee.
0: Goed. Hey, jij bent dus aan het toeren, want je hebt een nieuwe single uit.
3: Daar is er weer eentje gekomen, ja.
0: Even, hoezo een nieuwe? We hadden dan een oude. Ja, we hadden een oude. Deze.
3: Kennen we deze nog?
0: Ja. Hoe is je ochtendstem?
3: Hij is redelijk oké.
0: Ja, het klinkt wel.

0: goed, dat was de eerste single, beste.
1: Ja, zeker.
0: En die zit lekker, dat is echt zo'n oorworm. Die blijft erin zitten. En zeker op zo'n feestavond, dan moet die meerdere keren voorbij komen. Vind jij sowieso, dat weet ik. Maar ik bedoel, voor ons als de toehoorders, ja, hij klinkt lekker.
1: Hij is gewoon lekker.
0: Ja, hij is lekker. En jij dacht, dat kan ik nog een keer.
1: Dat kan ik zeker nog een keer, ja. Ik had zoiets uiteindelijk toen daarna van, nou, laten we eens gelijk doorpakken. En eens kijken wat er nog meer in het veld zit.
0: Ja.
1: En toen heb ik uiteindelijk de schrijver van dit nummer, van het vorige nummer, van de mooiste van het feest aangesproken. Ik zeg, hey, heb je er nog één? Maar dan de overtreffende trap daar nog van, zeg maar. Dus eigenlijk een goede opvolger. En hij zegt, ja, ik denk dat ik wel iets heb liggen.
0: Ja.
1: Dus toen heeft hij eigenlijk meteen die demo opgestuurd naar mij. En toen dacht ik, dit is hem. Klaar.
0: Ja.
1: Geen discussie. Dit wordt hem.
0: Dus dat.
1: En het leuke in het hele liedje uiteindelijk is gewoon de eenvoud uiteindelijk van de hele tekst.
0: Ja.
1: En van de melodie. En net zo'n oorworm, denk ik ook. Maar wat vooral de bedoeling was, is dat het een anthem zou gaan worden voor het festivalseizoen. En voor de vriendengroepen, zeg maar. Ja.
0: Oké, okay, ja. Ik had zelf het gevoel dat het een soort WK-nummer ook zou zijn.
1: Nee, ja.
0: Het kan er wel gekoppeld mee worden. Als we gaan met z'n allen, jongens, bam!
1: Orange Army,
0: ja, dat.
1: Nee, maar dat was niet mijn intentie.
0: Nee,
1: maar
0: want je was wat later dan het WK zelf.
1: Klopt,
0: namelijk.
1: Ja.
0: Daarom. En nou maakt het ook geen reet meer uit, want we zijn er toch uitgeflikken natuurlijk. Dus, dus het is echt voor de festivals dan.
1: Zeker voor de festivals, ja. Lekker voor de zomer. En ik denk op het moment als we dadelijk een Oktoberfestje gaan doen en de apres-ski dadelijk ook weer om door gaan kijken, dan hoort hij daar ook gewoon hartstikke hard bij.
0: Ja, natuurlijk.
1: Het is gewoon zo'n plaat die je gewoon echt heel het jaar door kan draaien. Met carnaval, apres-ski, met Oktoberfest.
0: Heb je marketing gestudeerd?
1: Ik heb helemaal geen marketing gestudeerd. Nee. Maar ja, ik heb er wel over nagedacht.
0: Ja,
1: maar.
0: Dat merk ik.
1: Je krijgt een beetje een inkijk in mijn hoofd op dit moment. Ja.
0: Hey, en dan heb je een nieuwe plaat gemaakt en dan moet er van alles wat bij georganiseerd worden.
1: Ja.
0: Dan moet natuurlijk dus ook een videoclip bij. En daar heb je met name heel veel over uitgeweid op de socials. Want het was, hoe verschilde het? Want je hebt bij de vorige plaat heb je ook een videoclip gemaakt, mm-hmm, in een café. Hoe verschilde het qua sfeer met die nieuwe videoclip die je hebt gemaakt?
1: Nou ja, eigenlijk 180 graden omgedraaid, hè? Het is, de eerste videoclip is uiteindelijk in Arnhem opgenomen in een bar. Maar de tweede die is gewoon lekker in de buitenlucht gestart. En moest het uiteindelijk, zeg maar, een soort van kroegentocht gaan uitbeelden.
0: Ja.
1: En je begint uiteindelijk, zeg maar, ergens op het begin met een feestavond waarbij eigenlijk je geen geld in je zak hebt, maar toch eigenlijk zin hebt om een feestje te gaan bouwen. En vervolgens komen je maat die je uiteindelijk ophalen in de parkeergarage. En dan pakken ze je gewoon mee aan de klanten.
0: Ja, want dat is trouwens de echte auto van jou.
1: Dat is echt mijn eigen auto, ja. Zeker.
0: Die heb je afgeschreven inmiddels, of niet? Want die ging redelijk op en neer, die wagen.
1: Nee. Die is nog niet afgeschreven. Maar dat is wel leuk trouwens. Hier op rechts staat mijn partner in crime, zeg maar. Die, ik zit al de hele tijd te zeuren om een nieuwe auto. Dus dat is ook wel grappig. Ik zit de hele tijd te zeuren om een nieuwe auto.
0: Oh.
1: Dus, maar dat is hij. Nee, dus ja, het is echt mijn eigen auto. Kia.
0: Ja, want je wordt er echt op geschud. De hele auto de deur opengetrokken. Je wordt eruit gerukt en meegenomen, toch?
1: Ja, nou ja, dat is. Ja.
0: Ja. En dan staat. Wacht even, jij rijdt ook. Die stickers, zitten die vast erop of niet?
1: Die zitten er zeker vast op. Dat is geen nepmagneetje of zo.
0: Maar?
1: Ja, echt, ja. Ja.
0: Dus je hoeft je eigenlijk ook nooit meer voor te stellen van, hallo, ik ben Bram van der Ven. Want er staat echt met koeienletters.
1: Het staat er op de koeienletters op de deur.
0: Ja, okay, zeker. Okay.
1: En het leuke is uiteindelijk, sinds kort heb ik ook nieuw werk. Ik ga elke dag op en neer naar Houten op dit moment voor mijn nieuwe werk. Met deze auto ook. Dus, ja. Nou ja.
0: Je hebt nou de weg ernaartoe, heb je in die regio heel veel boekingen gedaan.
1: Nou, het grappige is uiteindelijk, ja, je kent de A2, dat is gewoon altijd druk. En achterop mijn auto zit er gewoon een QR-code, zeg
0: ook
1: maar.
0: Nog, dus dan kun je natuurlijk zien hoe vaak die gescand wordt.
1: Nou, dat ook. Dus je ziet elke keer mensen in de file, elke keer die telefoon erbij pakken. Okay, ja, dat is dan €365 boete.
0: Ja, ook dat.
1: Exclusief administratiekosten.
0: Maar je weet wel wat de QR-code is van Bram van der Ven.
1: Dus die gaat het allemaal zitten scannen, inderdaad. En dan zie je af en toe mensen inderdaad met die handjes de lucht in de auto in de file. Ja, dat is heel erg grappig. Ja.
0: Hey, zullen we hem draaien?
1: Oh, dat zou ik zo leuk vinden.
0: Dames en heren, dit is hier Als We Gaan van Bram van der Ven.

0: Nou, ik hoef de titel niet te herhalen, want dat weten we nu al. Inmiddels, als we gaan, want we hebben het vaak genoeg herhaald, dit liedje, zeg maar. Bram, gefeliciteerd met weer een geweldige single natuurlijk.
1: Thanks. Ja,
0: even een vraagje, want dan vroeg ik me zo net af thuis het liedje. Je hebt nu 2 eigen singles uitgebracht.
1: Ja.
0: Hoe gaat het dan als jij optreedt? Ik bedoel, je hebt natuurlijk een enorm repertoire van liedjes die je dan zeg maar, in jouw eigen interpretatie aangeeft, zeg maar. Maar hoe bouw je dat op in je set?
1: Hoe bouw ik dat op in mijn set?
0: Ja, knal je meteen, als we gaan, bam, binnenkomen? Of
1: nou ja,
0: hoe moet je dat zien?
1: In dit geval met deze inderdaad. Deze plaat gaat zeker vooraan in mijn set straks.
0: Wel?
1: Ja, ja, ja. Sterker nog, van de week is het intro en alles is helemaal afgemixt en klaar. Om ja. De set komt compleet te lanceren straks.
0: Oké.
1: Ja. En dan denk ik ergens halverwege inderdaad de eerste plaat uiteindelijk. En probeer ook ergens een beetje een soort van opbouw uiteindelijk in te maken.
0: Over opbouw gesproken. Bij die eerste zin. Bijvoorbeeld. Daarom was ik, moet ik eerlijk zeggen, verbaasd dat jouw tweede single uitkwam. Want je had namelijk een remixversie van je eerste single eigenlijk net vers van de pers op de planken gegooid.
1: Ja, klopt.
0: En de qua opbouw en lekkere stevige IDM-platen natuurlijk. En met flinke beats erin. Mm-hmm. Dus ik had verwacht, het zal nog wat langer duren voordat die tweede... Maar dat hield je niet tegen.
1: Nee, dat hield me zeker niet tegen. Ik had echt zoiets van, ik ga gewoon in één keer gewoon vol gas weer door. Ik wil vooral even nog op dit moment even lekker zichtbaar blijven. Ook, zeg maar. En zeker voor Spotify uiteindelijk. Momentum pakken. En zeker voor Spotify uiteindelijk. Op het moment dat je dan je tweede nieuwe single uit gaat brengen. Spotify die kijkt bijvoorbeeld ook echt naar hoeveel luisteraars heb jij in de maand.
0: Ja.
1: En in zoverre nemen ze je dan ook wat serieuzer. Door ze je ook bijvoorbeeld in meerdere Spotify-lijsten te plaatsen.
0: Ja.
1: Waardoor dat je uiteindelijk weer meer streams kan krijgen. Meer zichtbaarheid kan krijgen. En zo ga je verder opbouwen.
0: Merk je de opbouw in de Spotify-lijsten? Je hebt al 2 cent verdiend.
1: Ik heb zeker 2 cent verdiend. Nou, ik denk zelfs inmiddels wel meer. Sinds vorige week dat vorige week vrijdag dat hij uitgebracht is.
0: Ja, maar ik bedoel niet dat je weinig luisteraars hebt. Ik bedoel, je krijgt waarschijnlijk bij Spotify 0,00001 cent per luisteraar of zo.
1: Nee, gelukkig is dat inmiddels wel wat meer.
0: Oh, okay.
1: Maar de plaat is inmiddels 7000 keer gestreamd in een week tijd.
0: Wauw.
1: Ja, serieus. Nou, kijk maar.
0: Dat is
1: 7000 streams.
0: Ja. Wauw.
1: Ja, het is echt serieus. Ja, dus daarom zeg ik, je probeert uiteindelijk iets uit en dat pakt hartstikke goed.
0: Nou, we hadden het net over die andere zanger.
1: Rutger.
0: Ja, Rutger, die nu op dit moment heel erg maar scoort. En ik zei het, het is bizar hoe dingen kunnen schaken in één keer ontploffen, zeg maar.
1: Ja.
0: Daar hoop jij natuurlijk ook op.
1: Uiteindelijk hoop ik dat zeker.
0: Ja.
1: Ja, uiteindelijk, ja, weet je... Ik blijf uiteindelijk gewoon lekker staan achter het dingetje wat ik aan het doen ben.
0: Mm-hmm.
1: En zolang ik daar zelf ook kritisch naar blijf kijken... Ja, dan blijf ik daar ook heel veel plezier in hebben.
0: Wat is het hoogste doel dat je kunt bereiken volgens jou? Dat je
1: zegt, doel?
0: Als ik dat heb geraakt, dan...
1: Voor mij is Sky the Limit.
0: Boven de sky krijg je de ruimte. Dus er is een limit, inderdaad. Dus vertel, wat zou je heel graag nog willen bereiken?
1: Ik zou bijvoorbeeld nog wel heel graag een keer bij een wat groter label inderdaad getekend willen.
0: Ja, maar we zouden toch een keer toch gewoon...
1: Het ding is, bijvoorbeeld een CO-dome, natuurlijk.
0: Ja, toch zoiets?
1: Ja, zeker. Dat heb ik ook zeker ook al vaker al gezegd tegen mensen. Maar je moet natuurlijk kleine stapjes nemen uiteindelijk om naar een groter doel te komen. En zo zie ik dat in ieder geval.
0: Zo.
1: Ja, sorry, ik heb volgens mij iets...
0: Als we gaan, dan gaan we met z'n allen.
1: Ja,
0: hè?
1: De zonbril laten vallen, sorry.
0: Bram, ik vind het wederom fantastisch, de single. Airplay gaat die zeker krijgen.
1: Absoluut.
0: En ik wil jou succes wensen in de komende tijd weer met de optredens en dergelijke.
1: Dankjewel.
0: En als je weer een nieuwe single hebt...
1: Ja, dan kom ik zeker weer terug.
0: Juist, goed. Bram, bedankt, hè.
1: Alsjeblieft.
0: We gaan verder met de muziekje bij MFM bij het Goedemorgen Café. The Freemasons en Mesmerite en Faith Evans.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Carwash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
4: Even voordat we het nieuws doen. We hebben taart gekregen, Roy.
5: Dat is waar, ja.
4: Ja. Ik weet even twijfel. Moet ik die zo in mijn mond proppen? Of hebben we, gaan we dan, het formaat, ik twijfel over het formaat namelijk.
5: Je mag er ook twee pakken.
4: Nee, bedoel ik.
5: Dat is opgelost,
4: toch? Ik bedoel,
5: ja, nee.
4: Oh, er zijn wel vorkjes, oké.
5: Ja, nee, die
4: maar,
5: zijn er.
4: Maar dan

0: en waarschuwde daarnaast nog 37 bestuurders. Ook werd bekeuringen uitgedeeld voor telefoongebruik, het niet dragen van de gordel en rijden onder invloed.
1: Die waren natuurlijk de Brams QR-code aan het scannen. Sorry jongens.
0: Laura Strik naar Zwitsers landskampioen. Voetbalster Laura Strik uit Os vervolgt haar carrière in Zwitserland. De 30-jarige verdediger maakt de overstap naar landskampioen Servet FC Chinois Feminin. Ik heb geen idee. Strik vertrok deze zomer bij PSV, waar ze afgelopen seizoen kampioen van Nederland werd. Dit en meer nieuws lees je via dtv.nl of in de DTV-app.
2: DTV Weer.
3: In de meeste perioden is het vandaag zonnig. In het noord- en noordwesten is het hier en daar wel wat bewolkt en valt daar wel wat regen. Vanmiddag in het noorden vrij veel bewolking en in het zuiden gaat het wat beter. We hebben hier wat meer zon en de temperatuur zal oplopen tot 20 tot 27 graden. En vanavond blijft het half bewolkt en blijft het droog.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens vanwege de grenscontroles. Nu al goed voor 10 minuten vanaf Zevenaar. En de wegwerkzaamheden op de A27. Daarom nu file richting Gorkum vanuit Utrecht tussen Houten en knooppunt Everdingen. 3 kilometer en 5 minuten voordat je kunt beginnen aan de omrijroute over de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Bram, houden we! Oude hè, jongen. Ja, dat was Bram van de Wende die te gast was hier in zijn studio. En als we gaan, dan gaan we met z'n allen natuurlijk. Hè. En hij gaat dan met z'n tweeën. Ja,
1: nee.
0: Blijf hier. We gaan even bellen. Is het goed of niet?
1: Ja, wie gaan we bellen dan? Ja,
2: Walter.
0: Walter van Reffen natuurlijk, hè.
1: Live in de uitzending.
0: Even kijken of het... Gaat hij over?
1: Ja.
0: Hij gaat over.

0: Even kijken.
1: Met Walter.
0: Hallo Walter, met Roy en Jeffrey en Roy.
1: Ja, ik hoor het.
0: Ja. Zullen we?
1: Nu al? Ja, ja. Oké. Okay. Dat is goed. Ben ik live?
0: Jij bent al live, ja.
1: Oké. Okay. Ik heb een paar one-liners.
0: Ja, dan ga ik eerst eventjes officieel de officiële plichtpleging doen. Is het goed?
1: Ja, maar je mag ze ook two-liners noemen.
0: Ja, ik doe dat. Komt-ie aan, hoor.
1: Ja, oké. Okay.

0: Walter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, met mij is het goed, hè. De vakantieperiode breekt aan.
0: Ja, dat dus, betekent. En wat ga je dan doen in de vakantie?
1: Ja, moet ik jou dat vertellen? Ik ga hele leuke dingen doen. We gaan een paar dagen eens weg. Oh. En van alles gaan we doen. We gaan een paar dagen eens weg. Leuke vakantie vieren. Okay. En rustig aan doen.
0: Gewoon relaxen, gewoon niks. Ja?
1: Ja, je onderbreekt mij steeds.
0: Oh, sorry.
1: Zeg het maar.
0: Gewoon lekker relaxen, chillen. Gewoon lekker zitten, liggen en een beetje wandelen, toch?
1: Ja, precies. En een beetje poëzie schrijven voor volgend seizoen natuurlijk,
0: oh, ja.
1: Hè?
0: Ja, oké. Okay. Hey, heb je ook gedacht aan ons, zeg maar, om de one-lines of de gedichten te klaar te hebben?
1: Ja, ik denk altijd aan jullie.
0: Oh, kijk,
1: dus ik heb een paar one-liners, maar je mag het ook two-liners noemen, hoor. Okay, dat vind ik ook goed. Dus komen ze aan. Ja?
0: Nou hoor.
1: Telefoon. Mijn telefoon is goed bevallen. Ik heb nu een babyfoon. En dan heb ik er nu eentje. Die moet jij even doordenken.
0: Okay.
1: Na en voor. Nadenken komt voordoen. Laars.
0: Ja.
1: Mensen lappen de regels aan hun laars. Ik heb nu ook maar een paar gekocht. En dan deze. Die is misschien herkenbaar voor iedereen. Brabander. Een Brabander zei, ons man. Waarop ik zei, mag het 100 kilo meer zijn?
0: Goed, oké. Okay. Dat was hij of...
1: Nee. Ik heb er nog een paar.
0: Okay.
1: Cake. Hij keek een beetje bleek. Een paar dagen later hadden we koffie met cake.
0: Ja.
1: Draad. Draad. Zij vroeg, kun je de draad weer oppakken? Waarop ik zei, doe het zelf. Je markeert niks aan je handen.
0: Je voelt zich ook aangekomen. Hè?
1: Toen hij bij mij op visite was, vroeg hij, omdat ik geen werk heb, komen de muren niet op je af? Waarop ik zei, nee hoor, want het huis is stevig gebouwd. En dan de laatste.
0: De laatste knaller, ja.
1: De knaller, waar we ermee uitgaan. Kraambezoek. Ik ging op kraambezoek, even kijken naar de kleine. Als cadeau had ik twee paar sokken. Maar toen ik de baby zag, ben ik me rot geschrokken. Het kind had geen beentjes en de moeder moest erg huilen. Waarop ik zei, ik heb het bonnetje nog. Je kan altijd ruilen.
0: Zo, Walter. Wij gaan het weekend heerlijk met een glimlach in. Dank je, dankzij jou. Mag ik jou bedanken?
1: En ik zou zeggen, tot over een paar weken, dan ben ik weer na mijn vakantie.
0: Ja, tot over de vakantie dan. Geniet ervan, Walter. En we wachten op smart op je dan weer. Yes, tot de volgende keer. Doei.
1: Oké. Okay.
0: Doei.
1: Houdoe.
0: En wij gaan verder met de muziek. Dit is Believe van Cher. Zoveel nagebouwd en verbouwd, zeg maar, net zoals de plaats in de discotheek.

0: Cher hoorde je en Believe hier op MFM tijdens het Goedemorgencafé. Mocht je nou denken tijdens de uitzending... Hey, hebben ze een locatieuitzending in zeehondencrash Pieterburen?
1: Ja, toevallig wel, ja.
0: Dus daar, je hoort een zeehond op de achtergrond blaffen. Excuses, daar ben ik.
2: Ja, maar het is geen Pieterburen meer, hè?
0: Nee, het is gewoon dubbele longontsteking achter de microfoon.
1: dat ook.
0: Ja, dat dus eigenlijk. dus dan weet je dan vast, waarom blaft hij? Nou, daarom. Zullen we dan onze Peter maar eens even gaan bellen?
1: Ja, prima.
0: Zullen we eens Peter bellen? Even kijken hoor. Even een knopje drukken.
1: Maar het heet toch Ecomar, hè?
0: Ja, Ecomar. Ja,
2: het is ook verhuisd. Het zit niet meer in Pieterburen.
3: Hey, met Peter.
0: Hallo Peter, met Roy, Jeffrey en Roy live in de uitzending.
3: Oh, goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen. Ja, inderdaad. Het Goedemorgen Café hangt aan de lijn.
3: Nou, gezellig.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ja hoor.
0: Wat zeg je? Yeah, yeah. Het raakt in één keer stil. Maar goed, maakt niet uit. We gaan even...

0: Nou, ja, daarom vind ik het altijd leuk om gewoon spontaan te bellen. Dan heb je de mensen meteen real life in het echie, zeg maar. Je was een beetje verrast, Peter, of niet?
1: Nou, nee, ja, ik was niet helemaal verrast. Maar op de achtergrond op mijn telefoon draaide nog een Instagram-filmpje.
0: Oh, ja?
1: Dus daar hoorde ik echt heel veel herrie van. Wat een voetbalfilmpje.
0: Oh.
1: Dus ik hoorde helemaal niet wat jullie zeiden. Dus ik riep maar iets.
0: Maar nu is het goed, toch?
1: Maar ik heb het filmpje dus zet uit,
0: ja?
1: Dus nu hoor ik jullie heel goed.
0: Hallo, contact, juist.
1: Ja.
0: Wat is er allemaal te doen? Want we gaan richting de vakantie, dus ik denk dat we onze boekentas weer gaan vullen. De vakantietas, toch?
1: Ja. Nou ja, je slaat meteen de spijker op de kop.
0: Ja.
1: Inderdaad, want daar wilde ik mee beginnen. Het is bijna vakantie, inderdaad. En dan hebben we weer traditioneel gezien de vakantietassen.
0: Ja.
1: Voor mensen die wat moeilijker een keus kunnen maken, die verrast willen worden.
0: Mm-hmm.
1: Die kunnen een tas halen, een linnen tasje. En daar zitten 4 boeken in, die wij hebben uitgezocht.
0: Ja.
1: Waarvan we weten dat het hele goede boeken zijn. En dan worden de mensen dus die keuzestress hebben, hè, die kunnen het tasje meenemen. En dan hebben ze 4 mooie boeken.
0: Oké. Okay. En dat kan van...
1: Je kunt kiezen uit verschillende genres.
0: Ah, dat was mijn vraag.
1: Ja, precies. Dus als je houdt van spanning en avontuur, of je wil gewoon romans hebben, dan hebben we. Dus je kunt kiezen. Dus dan heb je al een klein beetje een idee wat je krijgt.
0: Ja, okay.
1: Het is niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen.
0: Oh, leuk.
1: En voor kinderen hebben we zelfs een soort speciale actie.
0: Oh.
1: Kun je een tasje halen. En er zit ook een paspoort zit erin.
0: Oh.
1: Dus als je het boek hebt gelezen, krijg je een stempel in je paspoort.
0: Oh, zo.
1: En als je de stempelkaart vol hebt.
0: Ja?
1: Dan krijg je een mooi cadeautje.
0: Oh, leuk. Oh, dat is leuk.
1: Zomerlezen heet dat.
0: Is dat nieuw dit jaar, of niet?
1: Ja, dat is voor het... Nee, ik wou zeggen ja, maar nee. Dat hadden we vorig jaar inderdaad ook al.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus dat is voor de tweede keer dat we dat doen, het zomerlezen. Dus echt om kinderen te stimuleren om ook in de zomervakantie te lezen.
0: Ja.
1: Want het leesniveau gaat snel achteruit, hè, als je
0: klopt.
1: 6 weken niet leest. Dus
0: het
1: is echt een manier om kinderen toch op een leuke manier aan het lezen te houden.
0: Oké, okay, duidelijk. Er is nog meer te beleven daar bij de NOBB?
1: Ja, nog wel, want de vakantie komt eraan.
0: Ja.
1: Maar we hebben nog een aantal activiteiten. Ik noem er even 2. Er zijn 2 activiteiten OS. Dus ik hoop niet dat de luisteraar uit de andere gemeentes dan teleurgesteld zijn. Maar ik pik er even 2 dingen uit die toevallig een OS zijn. Vandaag hebben we iets nog voor mensen die vanmiddag nog iets leuks willen doen. In OS, in de Biep, is de open dag van de fietsmaatjes.
0: Ja.
1: En Fietsmaatjes is een stichting in heel Nederland actief. Voor mensen die graag willen fietsen, maar eigenlijk niet meer kunnen, heb je van die duo-fietsen. Dus heb je vrijwilligers, die nemen dan iemand mee op een duo-fiets en dan gaan ze een stukje fietsen. En voor mensen die wel eens willen weten wat dat precies inhoudt, die kunnen vanmiddag terecht bij de Biep in Os van 12 tot 3.
0: Ja.
1: Dan een open dag van fietsmaatjes. Dus kunnen ze kennis maken met vrijwilligers en met hun duo-fiets. Dus dan krijgen ze meer informatie.
0: Oké, dat is leuk. En kost dat dit trouwens iets of niet?
1: Nee, dat is gewoon gratis.
0: Oh, leuk.
1: Ja, klopt. Dus, en voor mensen die niet meer kunnen fietsen, die willen weten hoe dat is, een duo-fiets. Maar ook mensen die misschien wel vrijwilliger willen worden op zijn duo-fiets, die kunnen we ook even kijken nemen. Dus we kunnen altijd vrijwilligers gebruiken.
0: Ja, oké. Okay.
1: Volgende week zaterdag is, 11 juli in Os, komt Paul van Loon.
0: Oh,
2: wauw.
1: Paul van Loon is natuurlijk een bekende kinderboekenschrijver.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Ik denk misschien wel de bekendste
3: de
1: van Nederland.
3: De Griezelbus.
1: Van Dolfje Weerwolf is die bekend natuurlijk.
0: Ja.
1: En hij komt in Os met zijn muzikale show.
0: Oh.
1: Dus hij staat in het Warenhuis.
0: Ja.
1: Dus met liedjes.
0: Leuk,
1: hij neemt een hele band mee. En de kaartverkoop loopt echt heel hard.
0: Ja.
1: Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Dus echt voor kinderen van de 6+ ongeveer.
0: Oké, en hij staat altijd met zijn zonnebril op het podium, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, altijd.
1: Ja, zelfs als je hem interviewt of zo. Ik kan me nog herinneren. Ik heb hem ooit mogen interviewen.
0: Ja.
1: En dan deed hij ook zijn zonnebril niet af. Hij zei, jongen, doe hem even af. Dat is niet leuk. Maar nee, dat is zijn imago.
0: Is zijn imago. Moet
1: dat in stand houden.
0: Ja. Ach ja.
1: Ja.
0: Oké, Paul van Loon dus volgende week. Wanneer was het ook weer precies?
1: Ja, dat is 11 juli. Volgende week zaterdag.
0: Volgende week zaterdag. Oké. Okay. Dat was hij, denk ik.
1: Ja, nee, één dingetje dan. Een soort huishoudelijke mededeling.
0: Ja.
1: De vakantie komt eraan. En als de schoolvakantie begint, dan hebben we met al onze vestigingen ook andere openingstijden.
0: Oh.
1: Dus daar moeten de mensen even rekening mee houden. Dus dan worden de bibliotheken zijn dan wat minder vaak open in de schoolvakantie.
0: En dan moet je dus even op de website
1: kijken. Als je naar de bib gaat, check even op de website of die dan wel open is.
0: Ja, inderdaad. www.nobb.nl en dan je locatie eventjes opzoeken en dan kun je de tijden zien, zeg maar. Oké.
1: Okay. Precies.
0: Mag ik jou een fantastische vakantie toewensen, beste Peter?
1: Stoppen jullie met de uitzending?
0: Nee, maar...
1: in de vakantie?
0: Oh, in de vakantie? Nee. Dan zenden we gewoon uit, dus we blijven gewoon
1: door. Oh ja, nee, ik ben er gewoon. Dus ik mag gewoon blijven bellen. Dus altijd iets te melden.
0: Oh, okay. Gezellig. Komt helemaal goed uit dan. Peter, dan wens ik jou een fijn weekend toe. Is dat goed?
1: Nou ja, dank je. Ja, en dan tot de volgende keer.
0: Wat wou je zeggen, Roy?
2: Nee hoor, nee.
0: Je staat je vinger omhoog. Zo.
2: Oh, sorry, nee.
0: Oké. Peter, doedeledokie, doei.
1: Nou, doei.
0: En ik had even de volgende plaat klaargezet. Ik denk, als we dan toch die vakantie leesboeken in een tas gaan stoppen, dan heb ik een suggestie voor een kleurtje, namelijk A Little Green Bag, dames en heren.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er wordt dit weekend op verschillende plekken aan de weg gewerkt. Onder meer de A20, die is richting Hoek van Holland, dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Nu staat er daarom een file op de A16 in richting Rotterdam vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. Verder drukte voor de Duitse grenscontrole, dit keer op de A76 vanuit Geleen. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Fever Dream hier op MWM tijdens het Goedemorgen V. Het is inmiddels 26, 27, 28, 29, 30 seconden en 5 minuten over 10.
1: Oh, ja. heel duidelijk.
0: Ja, ik moet dat even officieel bijhouden natuurlijk. Mm-hmm. Het is 4 juli. Het is tijd voor het volgende namelijk. Het tweede gedeelte van het Goedemorgen V. Zullen we even de viool aanhalen?
2: Ja hoor.
0: Ja, daar komt hij hoor. Met z'n allen 1, 2, 3, 4. Goedemorgen. En mocht je net wakker worden en net pas inschakelen, nou, dan heb je de wervelwind al gemist hoor. Want we hadden hem in de studio.
1: Hij was er, ja.
0: Bram van der Ven.
2: Ja, hij is weer weg, hè?
0: Dat is ook lullig trouwens. Ik weet niet, maar heeft iemand die QR-code even over die QR-code gesproken, mm-hmm, waar ik het net over had? Mm-hmm. Iemand heeft dus een boete gekregen omdat hij de QR-code in de file van Bram van zijn auto aan het scannen was, toch?
2: Ja, terecht.
0: Ja, terecht. Ja, en terecht trouwens.
1: Ja, hey.
0: Maar dan krijg je dus een boete. Maar dan moet die QR-code waar je op uitkomt, moet dan wel echt geweldig zijn. Want dat is wel €200 boete dan, zeg maar.
1: Ja, misschien dat hij gewoon naar de website gaat. Ik ben even aan het kijken.
0: Maar BramVanDeVent.nl?
1: Hij stoort nu.
0: Bram,
1: als jij luistert... Ah, hij doet het
2: weer. Hij is er. Hij is in de lucht.
1: Nou ja, soort van.
0: Soort van.
1: Bram, als je nog luistert, kijk even na.
0: Even de website. BramVanDeVent.nl is even... problemen?
2: Ja, precies dat.
1: Ja, precies dat. Precies dat. Of het is onze laptopcomputer. Dat kan natuurlijk ook. Okay, hey.
0: Ja, goed. Oké. Okay. Mm-hmm. Goed, tweede gedeelte van het programma. Daar gaan we dadelijk ook Leon van der Heijden bellen. Dan gaan we de chef-kok even bellen. Ik heb nog even een dubiootje. Er is iemand die ik ken. Die is 50 jaar in het vak.
1: Oh.
0: Ja. 50 jaar. Mm-hmm. En dat is zeg maar even officieel ook de derde persoon van Nederland die dat ooit heeft gehaald.
1: Dat is echt wel heel knap ook, 50 jaar. Knap.
0: Vorig jaar hebben we er gebeld. Toen werd ze 70.
1: En nog in het vak?
0: Ja, nog steeds. Ja, maar anders haal je 50 natuurlijk niet.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar
0: dus,
1: wauw.
0: Ik bedoel, 20 is opleiding en dan het vak in natuurlijk.
1: Uh-huh.
0: Maar mijn vraag is, ik heb niks voorbereid. En ze weet ook niet helemaal of dat we moeten gaan bellen. Moeten we gaan bellen?
2: Doen.
1: Ja.
0: Ja?
1: Leuk.
0: Dan hebben we zometeen nog iemand die heel oud is die in de show komt. Ja. Oh, nee, ik bedoel lang in het vak zit. Ik mag niet zeggen dat ze oud is natuurlijk. Hè. Goedemorgen allemaal. Tweede gedeelte van het Goedemorgencafé. De deuren staan wagen.

0: onderwijs hebben. En we gaan muziek draaien van Michael Jackson. Hij wil niemand om zich heen hebben. Leave me alone op MFM tijdens het Goedemorgen V.
1: Het Goedemorgen Café. MFM.

0: up all night to get lucky. Op je, weet je wel, zo'n fatbike. Dan mag je later dan 9 uur opstaan. I'm getting up. Nou, dat is flauwkul. Daft Punk en natuurlijk, hoe heet hij ook weer? Die rappert.
1: Ja, geen idee.
0: Nou, get lucky hier op MFM tijdens het Goedemorgen Café. Dan even het volgende. Ik had het er net al over met jou en met Jeffrey van... zal ik te bellen, ja of nee? We hebben vorig jaar natuurlijk ook gebeld voor 70 jaar was ze. Dit jaar dus 71. Althans, sterker nog, ze wordt morgen jarig.
1: Oh, leuk.
0: Maar ze mocht afgelopen vrijdag het jubileum aftikken... van 50 jaar in het onderwijs. 50 jaar.
1: Ik vind dat echt heel knap.
0: Heeft zij dan nog met de eerste vraag. Heeft ze dan met de veer nog de kinderen leren schrijven?
1: Ik denk het wel.
0: Zo'n één potje dat in het bureau zat, zeg maar.
1: Hieroglyphen. Nee, we vinden het echt heel knap.
0: Ja, we hebben het nagezocht, want het is een collega van mij. Ze is de derde van Nederland die ooit de 50 jaar heeft aangetikt.
1: Ik vind dat. Ik vind het echt heel knap.
0: Dat is het zeker. Dus zullen we even gaan bellen?
1: Ja, lijkt me een heel goed plan.
0: Even bellen, even kijken.
1: En ze weet dus niet dat we bellen, dus dat wordt helemaal leuk.
0: Nou, ze kent het inmiddels wel, dus waarschijnlijk weet ze het wel. Even kijken hoor. Zo.
2: Lena, ja.
0: Hallo, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Roy.
0: Ja, je spreekt met mij. De stem herken je.
2: Ja,
0: inderdaad.
2: Ik hoor het nou.
0: Ja. Ik moet je ook vertellen, ik had je een beetje gewaarschuwd. Van, misschien ga ik het wel, misschien ga ik het niet doen. Maar ik doe het toch wel. Je bent live in de uitzending.
2: Oh, leuk. Ja.
1: Oh.
0: Ja,
1: hallo.
0: Ja, vind je het leuk?
2: Hallo. Okay. Nou vind ik het leuk.
0: Oké, gelukkig. Marja, Marja Leenhouders.
2: Ik ben aan het lopen. Ik loop net in het winkelcentrum. Oh, okay. Dus dat is een beetje... Ja, vertel.
0: Dus als ik jou dan gekke dingen laat doen, dan valt het op natuurlijk. Oké. Okay. Marja, gefeliciteerd met je 50-jarige jubileum in het onderwijs.
2: Dank je wel. Ja. Nou, het was mijn dag gisteren.
0: Het was zeker een dag.
2: Er stond een filmpje op Facebook. En dan krijg je allerlei reacties van oud-leerlingen. Ja, ik zit niet op Facebook, maar die reacties stonden wel onder. Ja, als je dan niet meer 10 meter groeit, dan weet ik het ook niet meer. Hè?
0: En de tranen, hoe is het vocht gerold over de wangen of niet?
2: Nou, ja, dus soms moet ik even stoppen met lezen en dan kan ik weer verder.
0: Ja.
2: Maar het is hartverwarmend, werkelijk. Ik had het niet verwacht.
0: Ja.
2: Ongelooflijk.
0: Je bent 50 jaar geleden ben je begonnen met het onderwijs. Wij zaten net te denken van... Ja, ik kan niet zo ver terugkijken natuurlijk. Maar is het nog in de tijd dat de inkpotjes nog in het bureau zaten, dat we nog met veren schreven. Welke tijd begon je dan eigenlijk?
2: Nee, dat jok ik. Ik jok een beetje. Want die inkpotjes waren eruit en waren er vulpennen. Nou, als je een vulpen kreeg, nou, dan was je de koning te rijk. Ja. Hè, want dat was geweldig.
0: Ja.
2: En kinderen met vulpen leren schrijven, dat was ook wel een gedoetje natuurlijk. Want met de vulpen moet je altijd dezelfde kant op schrijven.
0: Ook
2: en
0: dat?
2: Ik had toen groep 5, de derde klas.
0: Ja.
2: En daarna ben ik naar groep 4 gegaan, de tweede klas. En daarna naar groep 3, de eerste klas. Ja. Als je daar moet leren schrijven met vulpen.
0: Ja.
2: Ja, ik heb zelf nog met kroontjespen geschreven en met zo'n inkpotje.
0: Oh, ja.
2: En dan is het met de vulpen heel wat minder geklieder.
0: Ik weet nog dat in die tijd dat ik in de klas op school zat, dat ik met zo'n inklap moest hebben. De vulpen
2: met de inklap, maar dan kreeg je ieder jaar een nieuwe inklap. Dat was prachtig.
0: Inderdaad. Wat? Ja, oké.
2: Dat was echt een feestje.
0: Hey, als we kijken zo in die 50 jaar, wat is er dan zo veranderd in het onderwijs? Laten we even negatief beginnen. Wat is er in het onderwijs negatief veranderd sinds vergeleken met 50 jaar geleden?
2: Ik schreef net met mijn collegaatje, waar was het vroeger toch eigenlijk relaxter? Hè? Want dan was je relaxter naar de kinderen. Er hoefde minder. Er moesten natuurlijk prestaties geleverd worden.
0: Ja.
2: En natuurlijk moesten de kinderen van groep 3 naar groep 4 en ga zo maar door. En dan moeten ze toch ook het een en ander weten.
0: Ja.
2: Maar nu is het wel heel veel. Je moet op school 75% 1, 2 en 3 leerlingen halen. Dus je moet de hoogste scores halen.
0: Ja.
2: Nou, als je dat niet haalt, dan eigenlijk word je een beetje neergezabeld als leerkracht.
0: Ja.
2: Ja, soms kunnen kinderen het niet beter.
0: Ja, oké. Okay. Ja,
2: die hebben weer andere talenten. Ik bedoel, rekenen en taal. Rekenen, dat wordt wiskunde op de middelbare.
0: Ja.
2: En taalspelling is natuurlijk wel knap.
0: Hallo, ben je er nog? Marja, ik hoor je niet. ben je er weer? Hallo? Hallo, Marja.
2: Ja?
0: Vallen we nu in de Bluetooth-auto?
2: Ja, maar je klikte weg. Oké, daar ben ik weer.
0: Ja, zijn we weer. Maakt niet uit. Marja, even dan naar het positieve toe. Wat is er dan veranderd in 50 jaar tijd waar je zegt van... ja, dat is wel heel erg positief.
2: Er zijn wel heel veel positieve dingen natuurlijk. Als je ziet... wereldoriëntatie is heel erg leuk.
0: Ja.
2: Daar leren de kinderen heel erg veel van. Met AI kunt werken, ja, dan kan ik nog niet zo goed, maar jij natuurlijk wel. Dan heb je daar veel voordeel van.
0: Ja.
2: Filmpjes kun je overal bijzien. Kinderen kunnen zelf filmpjes maken, kunnen presentaties maken. Prachtig.
0: Oké, nu ga je stoppen als vast leerkracht, zeg maar. Je wordt nu onderwijsambassadeur. Wat houdt dat dan weer in?
2: Een onderwijsambassadeur ben je, zeg maar, een vriend van het onderwijs. En dan ga je als vrijwilliger werken. En dat zijn bijna allemaal mensen die onderwijs leuk vinden, maar niet zelf voor de klas hebben gestaan. Die komen dus helpen. Maar ja, omdat ik mijn onderwijsakte heb, kunnen ze de groepen, de combinatiegroepen kunnen ze splitsen. En dan kan ik een halve groep rekenen uitleg geven en een halve groep taal uitleg geven. En kinderen helpen met lezen, kinderen helpen die achterstand hebben met rekenen.
0: Okay.
2: En op dinsdag, dat doe ik dan op maandagmorgen. En op dinsdagmorgen dan hetzelfde programma. Maar dan ga ik de hoogbegaafde extra dingen mee doen.
0: 50 jaar al bezig en eigenlijk nog helemaal niet van plan om te gaan stoppen. Zo klinkt het.
2: Helemaal niet. Iedereen denkt dat met pensioen gaan, maar mooi niet.
0: Nee, hè? Marja, want je viert morgen je verjaardag. Het is het één groot feest, week, weekend gebeuren. Ik wens jou veel plezier daar. En geniet ervan. En ik zie je van de week wel weer.
2: Ja, dankjewel.
0: Doei, Marja.
2: Fijn weekend.
0: Doei. 50 jaar. En nogmaals, de derde persoon in Nederland die dat ooit heeft gehad. Eén persoon, een man in het basisonderwijs en eentje uit

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Mijn naam is Roy de Haas. Vanaf zondag tot en met donderdag stijgen extra F-35's op vanaf vliegbasis Volkel. De toestellen ondersteunen een training voor wapeninstructeurs op vliegbasis Leeuwarden. Door de extra vluchten kan er overdag meer geluidsoverlast zijn. En sinds gisteren, is het vliegschema... Vanaf aankomende vrijdag is het vliegschema weer normaal. DTV Nieuws is vanaf aankomende maandag ook de lokale omroep van de gemeente Zaltbommel en Maasdriel. Daarmee verzorgt DTV straks het lokale nieuws in 10 gemeenten. De uitbreiding loopt vooruit op de nieuwe mediawet, waarbij lokale omroepen opgaan in grotere streekomroepen. En afgelopen donderdag regenen het verkeersboetes bij controles in Hees en Nistelrode. De politie schreef 56 boetes uit voor te hard rijden en waarschuwde daarnaast nog 37 bestuurders. Ook werden bekeuringen uitgedeeld voor telefoongebruik, het niet dragen van een gordel en rijden onder invloed. Dit en meer nieuws lees je via dtv.nl of in de DTV-app.
3: DTV Weer.
4: Nou, deze ochtend pakken we uit met zonnige periodes in het noorden en het noordwesten. Hier en daar is het daar wel wat bewolkt en valt er wat regen. De wind komt uit het westen en zuidwesten en is matig. Vanmiddag is er in het noorden vrij veel bewolking en daar kan het ook nog steeds wat gaan regenen. In het zuiden blijft het droog en de temperatuur zal uiteenlopen van 20 tot en met 27 graden. En in de avond is het half bewolkt en blijft het droog. De wind komt ook uit het westelijke richting boven het land en zal zich uiteindelijk af gaan nemen.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files die opvallen. Allereerst de N233. Daar heb je in beide richtingen file voor de Rijnbrug bij Rhenen. Komt door een ongeluk. Je hebt een half uur vertraging. Verder de A76 en de A12. In beide gevallen file voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 10 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum wordt aan de weg gewerkt. Daar heb je file tussen Houten en knooppunt Everdingen. 4 kilometer en 10 minuten. Omrijden kan over de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noord-Oost-Vlaanderen.

0: Frequency, Leave It All hier op MFM tijdens het Goedemorgen Café. Ja, ik moet het even met jullie even over iets hebben. Even een dingetje. Mijn ergernis van deze week.
1: Oh jee.
0: Ja.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ik weet zeker dat jullie die ergernis ook hebben.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ik zal hem eventjes doen. Je ligt even een situatie.
1: Ja, ja.
0: Je bent klaar om naar bed te gaan. Heb je tandjes gepoetst. Je hebt je favoriete pyjama aangedaan. Of geen pyjama, of een strengtje, of gewoon niks, weet ik veel wat. En wat trek jij aan, Robin? Want Jeffrey weten we dus nu, het strengetje. Maar goed, we gaan even verder. De situatieschets, je gaat naar bed toe, ja?
1: Mm-hmm.
0: Je gaat lekker liggen. Je gaat vanwege de warmte misschien op je dekbedje liggen. Of misschien toch nog eronder, omdat je een aircootje hebt, weet ik veel wat allemaal. En dan lig je.
1: Oh, ja.
0: Oh, zo irritant.
1: Vreselijk, ja. Echt.
0: En ik wil daar graag tips voor. En nu heb ik namelijk zelf al iets bedacht. Ik heb iets besteld.
2: Een zoutgun.
0: Ja, maar het is een mug.
1: Sorry,
0: ja,
1: een zoutgun?
0: Ja, dan heb je een pistooltje en dan moet je zoutkool in en dan mag je gaan schieten. Met als gevolg dat je die mug of vlieg nooit raakt.
1: Nee.
0: Maar je hele huis vol zout, ligt.
1: Ja, oké. Okay. Geen succes.
0: Maar goed, ik heb iets anders besteld. Ik heb namelijk een USB tennisracket.
1: Oh ja, sorry.
0: En dan klik ik in en ik ga zo buigen. High voltage. En dan is het, als hij dan er tegenaan.
1: Is het niet meer.
0: Nee, dit is echt compleet. Het onweer van de afgelopen week, weet je nog dat er flits over inslagen?
1: Ja.
0: Nou, zo klinkt het. En je schrik je eigenlijk ook de rambam, zeg maar. Als dat ding, zeg maar, knettert. Dus echt langsmoor, rambam. En het kans dat ik zelf door het draaien zelf ook geëlektrocuteerd word. Is ook niet het meest ideale. En ja, de vraag is natuurlijk ook of dat die mug of vlieg op dat ding gaat zitten.
1: Maar jij moet even iets anders doen. Jij moet naar zo'n Action of een Kruidvat of iets dergelijks. En dan zo'n stekkertje halen met van die giftoei erin.
0: Giftoei?
1: Ja,
2: giftoei.
1: Ja, giftoei. Dat is,
2: ik wil dan toch echt de zoutgun.
0: Nee. Wat is giftoei dan?
1: Giftoei is, nou, dat is een geurtje. Moet je de stekker in de stopcontact. Ja. En ja, die muggen die gaan er helemaal niet goed op. Die gaan of weg of dood. Dat zijn de twee opties.
0: Maar goed, jij ligt als jouw partner. Wie van jullie twee wordt altijd geprikt?
1: Ik.
0: Ja, oké, okay. En die giftoei, dan werkt het wel.
1: Dan zijn ze er niet meer.
0: Welke andere enge ziektes kun je er wel van krijgen dan?
1: Nou, dat is dus inderdaad het ding. Je moet het ding echt dus niet aanzetten als je slaapt. Dat is niet goed voor je.
0: Nee,
1: dus wat
0: niet?
1: Je dan doet, is je zet er gewoon zo'n leuk stekkertje tussen die je op tijd kan afstellen. Weet je wel, weet ik veel, een IKEA.
2: Nee, leg eens uit.
0: Complete kerncentraal naast je bed om een geurtje af te stoten.
1: Ja, precies. Ja, en dan heb je geen last van muggen.
0: Ja, ik weet je, nee, maar zelf leef je dan ook niet meer.
2: Ja, ik heb gewoon één voordeel. Ik word nooit geprikt.
0: Oké. Okay.
1: Oh, dat is wel handig.
0: Dus jouw vrouw heeft gewoon als voorbeeld gewoon neem Jeffrey en dan
2: ik ga ernaast liggen en zij heeft er last van. Dat is prima.
0: Of jij andersom. Jij neemt jouw vrouw. Dat klinkt een vrouw trouwens.
2: Zou kunnen.
0: Maar jouw vrouw die wordt gestoken en dan ben jij vrij.
2: Ja.
1: Ik zou gewoon als ik jou was bij hun in bed gaan liggen dan.
2: Ook nou,

0: onze broerschap gaat ver, maar zover gaat het
1: Niet?
2: Nee,
3: wij liggen geen lepeltje lepeltje.
0: Nee,
1: misschien.
0: Nee. Maar goed, in ieder geval, ik heb nog steeds geen oplossing.
1: Ja, ik heb de beste oplossing hier
0: gegeven. Ik kom de 30 andere ziektes krijgen omdat je dan geen mug hebt.
1: Daarom moet je zo'n stekkertje ertussen zetten.
0: Oh, een stekkertje ervoor. Nou goed. Als u wat tips heeft, laat het even weten via de app, via de website. Laat het even weten. Dat vind ik wel fijn om te weten, zeg maar. Goedemorgen, zometeen gaan we bellen met Leon van der Heijden, oftewel Chef Leon. Want heeft hij het recept van deze week? Wat gaan we nu voor lekker smullen? Dat horen we straks. Maar eerst snappen. Welcome to tomorrow.

0: Jullie bellen vandaag met een ander nummer.
1: Hallo? Hallo?
0: Hallo? Bonjour.
1: Bonjour, ja. Even officieel afkondigen, even wachten hoor. Even professioneel, even laten komen.
2: Snap en welkom to tomorrow op MFM tijdens het Goedemorgencafé.
1: Ja, gaaf. Ik heb de tweede cursus gevolgd van hoe maak je radio.
3: Goed, gaat het best lekker.
1: Dus dat. Goedemorgen, Leon.
0: Een hele goede morgen.
1: Ja, ik had je er straks ook al aan de lijn. En dan doen we altijd een voorgesprekje normaal gesproken. Maar nu was het... Hallo?
0: Oui, bonjour.
1: Ja, maar we hoorden elkaar niet echt. Maar nu dus wel, hè. Het luidt en duidelijk, toch?
0: Ja, zeker. Maar dit is een ander nummer waar jullie mee bellen.
1: Oh, ja, dat klopt. Ik heb een ander lijntje. Excuse me. Dat klopt. Maar even een vraagje. Zit je nu in Nederland of zit je in Frankrijk?
0: Malheureusement, je
3: suis
1: encore
0: dans les Pays-Bas.
3: Hij is in Nederland.
1: Nou, dankjewel. Ja, weet je wel wat je zegt.
0: Maar jij had nog liever daar gebleven.
1: Jullie zagen mij echt zo kijken van waar heb je het erover? Hè? Je bent dus gewoon tot waar thuis. Oké. Je had liever daar gebleven, Leon?
0: Toch.
1: Maar met het weer wat er nu heerst, zeg maar, in Frankrijk? Want het is wel de janken met de pet op.
0: Ja, het maakt mij niet uit. Ik ben in Frankrijk.
3: Oh. Ja, fair.
1: Oh, oké. Okay. Goed, even een vraag, want jij hebt natuurlijk de recepten. Pas jij je recepten ook naar het weertype aan, zeg maar? Dat we bijvoorbeeld vorige week tijdens de hittegolf in Nederland, zeg maar, dan echt gewoon echt zweetvoedsel krijgen en nu weer wat fris voedsel? Of hoe moet ik dat dan zien?
0: Ja, dat zou ik zeker wel doen, ja.
1: maar bijvoorbeeld, kom er even niet uit. Voor volgende week, als we dan weer zeg maar een warmtegolf over ons heen krijgen, pas jij dan je recepten erop aan?
0: Ja, die pas ik op aan, ja.
1: Ja, en ja, hoe dan?
0: Nou ja, lichtere gerechten, makkelijker verteerbaar. Of in de vorm van een salade. Of in ieder geval geen stoofgerechten, geen stampotten natuurlijk, hè.
3: Snap ik wel.
1: En asperges, vallen die dan nog steeds in het frisse segment, of niet?
0: De groene wel.
1: Nou, de groene, ja, oké.
0: Maar de witte is lang voorbij, hè.
1: Ja, die tijd is alweer helaas...
0: Dat is 24 juni. Dan stopt het.
1: Is jammer, hè.
3: Wat een specifieke datum is dat.
0: Het is weer een jaar wachten, maar dat is mooi van het seizoen.
1: Ja. Hey, nou zag ik de foto voorbij komen van het recept van deze keer. We gaan met geitenkaas aan de gang, hè?
3: Oh. Oeh.
0: Dat klopt, met de combinatie met mango en honing en nootjes.
1: Oh, zullen we even officieel dan zeg maar starten dan? Echt met de officiële plichtplegingen?
0: Ik wacht erop.
1: Komt-ie. Dames en heren, Chef Leon met het recept van deze week. Komt-ie aan.

0: tips, Jan. We gaan met geitkaasjes aan de slag. Vertel, wat hebben we allemaal nodig?
1: Ja, wat hebben we nodig? Nou, het heet eigenlijk een vlechtwerk van mango met zijn geitenkaas. Die, zeg maar, de kaas is gevangen onder het net van de mango.
0: Okay.
1: Het is geen moeilijk recept, het is alleen je bent wel even bezig met het vlechtwerk maken. Dat is eigenlijk de uitdaging.
0: Ja.
1: Daar ga ik dadelijk wel over vertellen. Je hebt voor 10 personen is het recept bedacht. 4 grote, bijna rijpe mango's. Niet compleet rijp, maar zeker niet hard. 30 gram granaatappelpitten. 50 gram gepelde walnoten, die je dan kneust. 750 gram chèvrekaas van type Saint-Maur. Dat zijn die rolletjes.
0: Mm-hmm.
1: Met zo'n randje eromheen. Dus niet die hele jonge, want die kruimelen, die vallen aan elkaar als je snijdt. 50 milliliter honing. En ik heb toch weer heerlijke honing uit Frankrijk meegenomen. Nandeknetter. Ja, heerlijk. Peper uit de molen. Liefst zwarte peper. 100 gram veldsla. Nou, wat je doet is, de mango's leg je eventjes, een uur in de vriezer, zodat ze stevig zijn. En
0: zo.
1: Dan schil je ze makkelijker. En dan kun je ook makkelijker de plakken gaan snijden. Dus snijd plakken van niet dikker dan 2 tot 3 millimeter. Want op een gegeven moment snij je ook weer reepjes ervan, van dezelfde dikte.
0: Ja.
1: En daar ga je mee vlechten. Dan leg je op een bakpapiertje of op niet krimpfolie, maar verslagersfolie van die scheurvelletjes. Als je dat niet hebt, pak je gewoon bakpapier. En op ieder velletje ga je een vlechtwerkje maken van zo'n 10 bij 10. Nou, dat is niet exact, maar houd even op 10 bij 10. En die velletjes ga je ook weer met de mango in de vriezer terugleggen, zodat die goed aangevroren is. Want anders is het niet makkelijk te hanteren.
0: Nee. Oké. Okay.
1: Nou, de geitenkaas snij je plakken van een halve centimeter, zo ongeveer. Daar gaat wat honing overheen. Je hebt zo'n crème brûlée brandertje.
0: Ja.
1: Dat doe je licht even karamelliseren.
0: Mm.
1: Nou, dan heb je wat veldsla op het bord gebracht. Daar leg je de kaas op. En dan ga je uit de vriezer je mango halen.
0: Ja.
1: En dan keer je het velletje om boven de kaas. En dan valt de mango er omheen.
0: Oh ja.
1: Dus je hebt een vlechtwerk, daar zit de kaas achter gevangen. En dan strooi je daar je vers gemalen peper, granaten, pit en gekneusde walnoot overheen. En dat is het.
0: Ja, ik heb de foto. Het nodigt ook echt gewoon uit om te eten. Het voelt lekker. Het ziet er lekker uit en het smaakt. Het klinkt ook lekker eigenlijk, Leon. En nu nog proeven.
1: Nou,
0: dus.
1: Ik heb het met mijn kookclub gemaakt onlangs en die waren er heel erg blij mee.
0: Oké, okay, top. We gaan hem zo snel mogelijk online zetten. Leon, wat ga jij deze week, dit weekend nog doen, zeg maar?
1: Nou, ik ga je vertellen.
0: Nou?
1: Vandaag zijn mijn vrouw en ik bezig voor een goede vriend van ons die 60 geworden. Zijn we luxe hapjes aan het maken.
0: Ja.
1: En vanavond heb ik een feest van een vriend die is 65 geworden, 66 geworden.
0: Ja.
1: En morgen zijn wij 41 jaar getrouwd.
0: Oh, wow. Leuk!
2: Ja.
0: Moeten we er zijn?
3: En wat gaan
1: we? Er is wat werk aan vooraf gegaan, dat kan ik je zeggen natuurlijk. Dat gaat niet vanzelf.
3: Huwelijk.
1: En we gaan er een mooie dag van maken samen.
0: Ja, wat ga je doen? Of is dat toch geheim?
1: Nou, ergens terrasje pakken, ergens uit eten gaan.
0: Ah, kijk. Gewoon, de liefde gaat
1: dus
0: toch.
1: Dus we gaan niet huis poetsen en de strijken.
0: Nee. Ja. Goed. Ik wens jou.
1: Maar gewoon wel, zegt ze.
0: Oh, oké. Ik wens je veel plezier en we spreken je de volgende keer weer, Dion.
1: Met plezier.
0: Tot dan. Doeg.
1: Groetjes.
0: Doei.
1: Houdoe.
0: En wij gaan verder met de muziek. Hoepe, hoepe, hoep. Hoep, hoep. Nee, het is niet Danny Christian. Nee, ja, stank, hè. Niet Danny Christian. The Reason nu op MFM.

Quizzen van Robbestank. Ja, jij zat ons net raar aan te kijken, Roy. Je bent van een andere generatie. Jij dacht bij jezelf, waar hebben die gasten het over? Over hop, hop, hop, hop. Ik zal het even laten horen. Hooba, hooba, hooba, hop, hop, hop. Hooba, hooba, hooba, hop. Hier zijn wij mee opgeroepen. Hooba, hooba, hooba, hooba. Nummer 1 in de hele game. Hooba, hooba, hooba, hop. Erik de Zwart die dit aankondigt.

0: Voor het geval dat, ik probeer een beetje duidelijk te maken. Hm? Dit zijn die blauwe poppetjes.
1: Nee, het zijn geen smurven.
0: Oh, zijn het niet? Oh nee, dat is bij iemand anders. Nog ouder.
2: Maar dit verklaart dus echt wel een hele hoop.
1: Even, ik wil even genieten. Komt met Danny Christiana. Wij zijn. Met z'n allen, even mee zitten.

0: En dan kwam Erik de Zwart eroverheen. In de derde week van de top 40. Twee plaatsen gestegen, dames en heren. Ja, la la. En dan zat ik ook nog met mijn cassettebandje vast klaar om op te nemen. In te drukken. En dan hopen dat Erik de Zwart er niet doorheen praten. Wat hebben wij een topleven gehad, hè?
1: Gehad. Het is voorbij.
0: Dit soort liedjes komen toch niet meer op de radio?
2: Dit is toch gewoon echte muziek?
0: Ja.
1: Kwaliteit, zeg
0: ik. Ik ben er klaar mee, dank voor zeggen.
3: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A. Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 11 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is helaas niet heel erg rustig onderweg. Op veel plekken rijdt het wat langzamer. In totaal 80 kilometer file in het land. Allereerst de Duitse grenscontroles, de A7 en de A12. Die zijn nu goed voor 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk bij knooppunt Lunetten op de A27 vanuit Almere. Richting Gorkum file vanaf Utrecht-Noord. Ongeveer 10 minuten vertraging. Eén rijstrook is er dicht. En hierdoor ook file op de A28 vanuit Amersfoort. Voor Utrecht 4 kilometer en een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: Cranberries in het derde gedeelte van het Goedemorgencafé. Oh, to my family. Het is inmiddels 47, 48, 49, 50, 6 minuten over 11. Dat doet Olaf Mol doet het ook.
1: Ja, jij bent ook al bij de tijd vandaag.
0: Ja, sowieso bij de tijd. Nee, maar Olaf Mol die is van Grand Prix Radio. En dan kun je dus zijn geluid over de Formule 1 gooien van Viaplay.
1: Ja, maar dan heeft het zeg maar echt wel een nuttig doel. Dat
0: ja,
1: is gewoon
0: maar als iemand wil zinken met de tv, dan mag kan het. 12, 13, 14, 15 over 11. Dus dat. Goedemorgen allemaal, dames en heren. We zijn bezig met het Goedemorgencafé. Dit is het derde gedeelte, dames en heren. Ja. Nou, dan zetten de strijkers eventjes aan. Hè. Eentje de armen de wijd. Dan gaat hij 1, 2, 3, de violen. Hoppakee. Derde gedeelte van het Goedemorgencafé. Daarin gaan we straks bellen met de Duitse man.
1: Oeh.
0: En ik moet even iets vertellen. Dat is echt even belangrijk. We hebben post.
1: Hebben wij post?
0: We hebben post gekregen.
1: Alweer?
0: Ja. Dan moet ik even alvast wat er vormgeving voorbij gaan zoeken zometeen. Dus dat gaat zo meteen lukken. Maar we hebben, dames en heren, post hier bij het Goedemorgencafé. Had ik al gezegd dat we post hebben bij het Goedemorgencafé?
1: Ja, hebben wij post?
0: Post.
1: Post.
0: Post. Post. Nou, dat dus. Even met z'n allen zingen. Exclusieve MFM, hè. Dat zeg ik. Goedemorgen.

0: ben gisteren op het, bij het feestje geweest van mijn dochter van 11 jaar. Die heeft er kinderfeest gedaan en kreeg de cadeautjes. En nou, echt de halve action was leeggekocht. ik zat op een afstandje te kijken en te luisteren. Met name luisteren. Oh my god, dat is zo leuk. Oh, lekker, lekker, lekker. Oh my god, oh my gosh, oh my gosh. American Girls hoorde je van. Harry Styles, dames en heren. Ik had het over post, dat hebben we gekregen. We hebben post. En daarvoor moeten wij even deze jingle draaien, dames en heren. Want dat is heel belangrijk. Ook weer uit onze tijd.
1: Pieter Post, met zijn poes verdient de kost.
0: Nee, heel belangrijk. Pieter Post komt weer langs met zijn post.
1: In zijn rode wagen.
0: Oh, weer zijn rode wagen.
1: Zon of regen vlagen. Brieven, pakjes brengt hij door het land.
0: Nou, Pieter Post heeft wat dingetjes rondgebracht. Waarin bracht hij dat rond eigenlijk?
1: Vogels in de bomen zien hem fluitend komen.
0: Ik dacht in de rode wagen.
1: Pieter is als vriend steeds bij de
0: hand. Nou goed, we hebben natuurlijk reacties gekregen op de muggen gebeuren.
2: Ah.
0: Op het muggenverhaal. Via de WhatsApp hebben wij post gekregen namelijk.
2: Ah.
0: En ik heb wat tips gekregen van hoe we dat kunnen pakken.
2: Oh, nou,
0: ja,
2: vertel.
0: Is toch wel belangrijk,
2: ja,
0: toch?
2: Dit moeten we weten, ja.
0: Oké, dan doen we dat zo meteen. Oh, er gebeurt van alles hier nu. Ik druk op verkeerde knop.
2: Pieter wil niet stoppen.
3: Pieter Post met zijn rode auto.
0: Even met z'n allen nog een keertje.
3: En zijn poes.
0: En zijn poes. Wie was het ook weer?
1: Pieter Post. Met zijn poes verdient de kost.
0: En waarmee brengt hij het dan rond eigenlijk?
1: In zijn rode wagen. Zon of regen vlagen. Brieven, pakjes brengt hij door.
0: Nou, even tips voor die muggen waren namelijk ruim stilstaand water op. Als ze dus niet doorlopend water, dan moet je het stilstaan, dan moet je echt opruimen. Muggen leggen hun eitjes in stilstaand water. Controleer je tuin of balkon op vergeten emmers, gieters, verstopte dakgoten of plantenschotels. Een klein laagje water is voor een mug al genoeg om honderden eitjes te leggen. Al dus Andrea.
2: Dankjewel, Andrea.
0: Andrea.
2: Maar...
0: ja.
2: Ik woon aan het water.
0: Ja, dat
2: kan niet. Dankjewel, Andrea.
0: Dat is een beetje jammer dit. Dus even kijken. Dan kwam Peter ook nog met een tip. Smeer date of Icaridin? Icaridin.
2: Dat is een wetenschap.
0: Klinkt als die geurzooi chemische afval van jou.
2: Ja,
0: eigenlijk.
2: Precies.
0: Ja. Dan komt Charlotte ook nog met een zet een ventilator aan.
3: Precies.
0: Want muggen zijn verrassend slechte vliegers. Hm. Oh, nou volgens mij weten ze, kamikaze altijd de goede richting te vinden met vliegen en dergen. Hm. En ze had trouwens ook, Charlotte had ook nog plaats horen voor ramen en deuren.
2: Dankjewel.
0: Nou, dat is ook wel handig. Ja. Dan kregen we nog iemand van een anoniempje. Draag lichte, loszittende kleding. Ja.
3: Hm. Ja.
2: Okay. Maar waarom? Oh, wacht even, want dan kunnen ze er gewoon niet... Ja, oké, ik snap het.
0: Oh, deze tip is ook wel handig die we binnenkregen. Douche, het is voor, met name voor jou, douche gewoon een keer.
2: Ja, was dit van jouw vrouw?
3: Ja, Roy.
2: Is dit van jouw vrouw binnengekomen?
0: Hij douche zweet weg voor het slapen. Muggen komen op de geur van zweet, specifiek melkzuur. Oh, godverdamme. Lichaamswarmte af. Door lauw te douchen voordat je naar bed gaat, verlaag je lichaamstemperatuur en spoel je lokstoffen ook. Lokstoffen weg.
3: Nou, ik heb last van lokstoffen.
0: Je hebt last van lokstoffen. Dus als je vrouw denkt van, nou, ik heb er zin in, dan zeg jij... Nee, oh, wacht, stop. Als we daar geprikt, ja, dat wil je vrouw dan natuurlijk wel, maar dan even niet.
3: Ja, maar ze heeft last van lokstoffen.
0: Ja, lokstoffen. Ja. Blijf binnen tijdens de schemering. De meeste muggensoorten in Nederland zijn het meest actief tijdens de zonsopkomst en zonsondergang. En als je buiten zit, is dit het moment om je in te smeren om naar binnen te gaan. En zorg ervoor dat je dus gebruik geuren naar muggen een hekel aan hebben. Ja.
2: Oké, zit er een hele kaars aan.
0: Ik wil gewoon nog één keer dit doen. Even nog één keer bij mijn post gehad, dames en heren. Echt, is heel belangrijk. Wie dan?
1: Pieter Post, met zijn poes verdient de kost.
0: En waar brengt hij dat dan mee rond, al die post, hè?
1: Nou? In zijn rode dagen, zon of regen vlagen. Brieven, pakjes brengt hij door het land.
0: Oh, heerlijk dit, hè. Dit was onze jeugd.
2: Ja, maar deze heb ik ook nog gehad, jongens.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nou, geniet dan gewoon. Dit is toch Pieter Post met zijn muzzen.
3: En zijn poes.
0: En een poes.
3: En een rode wagen.
0: En de vogels zien een fluit aankomen. Mocht je nog meer tips hebben, of weet ik wat, via de WhatsApp, via de site www.goedemorgencafé.nl kun je post sturen. En dan komt Pieter het speciaal brengen. Nou, is toch niet fijn, hè? Nou, verder met de muziek hier op MFM. Sommieu met Brad Break Before Dark. Of iets dergelijks. Dawn of Vendaan. Count it every second. Iets in ieder geval.

0: dat zeg ik.
1: Broemhaas, inderdaad. En, wat is het nou? Broemhaas, just my, dames en heren. Er zijn wat reacties over bij Pieter Post gekomen. Dus eventjes nog eventjes, even, of dat ik nog één keer wil gaan.
2: Pieter Post, Pieter Post, met zijn poester niet te kost.
1: Hoe doet hij dat dan? Hoe brengt hij het dan rond eigenlijk dan, zeg maar?
2: In zijn hooie dagen, zon of regen.
1: Is toch heerlijk dit. Wat is er? Je hebt ook een reactie?
0: Doorlaat op.
1: Oké, komt ie dan, ja.
2: Pieter Post, Pieter Post.
0: Komen de vogeltjes, hè?
2: Met zijn poes vernietigd.
1: Met de vogeltjes, hè?
0: Kom, de vogeltjes, die komen daar ook
2: mee. Vogels in de bomen, ja. Zien hem fluiten komen.
1: Pieter Post. Yes, oké. Dat is geen webcam die hierbij staat, maar...
0: Nee, doe maar niet. Nee.
1: Nou goed, mocht je nou een reactie willen geven op dit programma... dan kan het altijd via de WhatsApp-knop die nu op dit moment in live is... op de website www.goedemorgen...
3: Doe het niet.
1: Goedemorgencafé.nl. Dan moeten we de jingle nog een keer draaien, vinden we daar. Ja, ja. En dus dat is... telefoon moet even de telefoon zo meteen opnemen. Even wachten. Ja, even, heb je de zal ik de telefoon opnemen?
0: Even de telefoon opnemen.
3: Neem de telefoon even op.
1: Hallo, met wie spreek ik eigenlijk?

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Carwash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Mijn naam is Roy de Haas. Bij ziekenhuis Bernhoven in Uden is vrijdagavond actie gevoerd voor het behoud van het ziekenhuis. De SP organiseerde een bijeenkomst om zorgverzekeraars op te roepen betere financiële afspraken te maken. Even kijken. Sorry, ik was nog niet zo ver. Oh. Nee, maakt niet uit. We gaan gewoon verder.
4: Nee, maar je stak je vinger op. Dus
3: ja, dat is waar. Dat is helemaal mijn schuld.
4: Jouw teken dit.
3: Ja, nee, klopt. Dat is inderdaad waar. Het is mijn schuld.
4: Ga verder met het bericht.
3: Het is het eerste bericht, oké. Okay, ja. Nou, tijdens de actie werden ruim 6.700 handtekeningen overhandigd aan de Tweede Kamerlid Sarah Dobbe. Volgens actievoerders moeten overgebleven zorgverzekeraars nu ook een langdurig contract tekenen.
4: Lekker. Mag ik nu wel?
3: Ja, hallo.
4: Nou druk ik hem in, hoor.
3: Extra F-35's boven Volkel. Vanaf zondag tot en met donderdag stijgen extra F-35's op vanaf vliegbasis Volkel. De toestellen ondersteunen een training voor wapeninstructeurs. Oké, natuurlijk.
4: Oh, sorry. Maar dan komen er maar extra vliegtuigen.
3: Ja, extra vliegtuigen. Okay. Ik wist het gewoon. Ik zie jou, kijk.
4: Sorry.
3: Door extra vluchten kan er overdag meer geluidsoverlast zijn. Vanaf vrijdag is het vliegschema weer normaal.
4: Schema?
5: Oké.
3: Nou, jongens, de laatste nog eventjes. Ja, nee? Oké.
4: Okay. Nee, ga maar verder.
3: Okay. Laura Strik gaat naar een Zwitserse landskampioen. De voetbalster Laura Strik uit Os vervolgt haar carrière in Zwitserland. De 30-jarige verdediger maakt overstap naar landskampioen Servet FC Chinois. Waarom doe ik dit mezelf aan? Strik vertrok deze zomer bij PSV, waar ze afgelopen seizoen kampioen van Nederland werd. Dit en meer nieuws lees je via dtv.nl of in de DTV-app.
2: DTV Weer.

0: waar wat postvragen binnengekomen vanwege Rowie.
1: Klachten vanwege het nieuws.
0: Ja. Of dat hij het juiste teken wilde doorgeven. Dat is misschien wel handig. ze zitten bij de ANWB te wachten. Klaar zitten te wachten op ons. Zijn er files op de snelwegen op dit moment?
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door de grenscontroles vielen op de A7, de A12 en de A76. In alle gevallen een kwartier vertraging. En op de N304 vanuit Apeldoorn naar Ede een behoorlijk lange file tussen Hoenderlo en Otterlo. 5 kilometer en 50 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: Ik heb ze daar bijna allemaal gedraaid van One Direction, hè?
1: Ja, je mist er nog een paar.
0: Ja, kun je iedereen draaien, dat gaat niet meer lukken, maar... nou, hoor, Miles Smith hoorde je met Drive Safe hier op MFM tijdens het Goedemorgen V. En dat is de brug naar het volgende punt, nou, Drive Safe. Ja! Bruggetje gemaakt, ja, daar gaat hij. Want zometeen over, om precies te zijn, een uur en 19 minuten... Dan is de sprintrace in Engeland. Silverstone hebben we het over, toch?
2: Ja.
0: Het is eindje dan tweede leven begonnen, onze Lewis Hamilton, toch?
2: Nou ja, hij heeft het voor elkaar qua team om hem heen. En dat helpt.
0: Ja, toch? En hij is aan het genieten. Hij is een beetje positief. En hij maakt zelfs complimentjes.
2: Ja.
0: En Max mag het ook wel ontgelden, want dat is natuurlijk de concurrent. Dus daar hoor je ook af en toe wat steekjes onder water.
2: Ja, heel klein beetje. Valt nog mee.

0: Hij maakte van de week wel een opmerking dat ik denk van ja, jij hebt het door. Want natuurlijk Antonelli en Russell, ze leiden het kampioenschap met Mercedes. En zodra dus Lewis Hamilton met Ferrari gaat vervelen en Max Verstappen eigenlijk constant in de top 3, 5 eindigt. Wie heeft daar het meeste profijt van? Dat is Max Verstappen, die stijgt omhoog.
1: Precies, ja. Die gaat langzaam naar voren.
0: En Lewis Hamilton had het door. Die denkt, ja, Lewis Hamilton zei letterlijk, ik denk dat Max Verstappen titelkandidaat is. En als het nou zo doorgaat, dan is dat ook zo.
1: Ja, en om zijn Mercedes er tegen te houden, wil hij nog wel een paar boutjes los gaan draaien. Heeft hij ook afspraak gemaakt.
0: Ja, saboteren wil hij dan wel.
1: Saboteren doet hij dan nog even.
0: Ja.
1: Ja, dat wordt gezellig.
2: Hij heeft de kennis van het team. Dus op
0: maar hoe zit het dan met Max? Want hij heeft een slechte wagen, een upgrade pakket, maar was eigenlijk niet tevreden. Vertel.
1: Nou ja, de auto doet qua dingetjes niet wat hij gewend is. De auto draait niet in op het moment dat hij wil. Is een beetje los op de achterkant. Raakt hem links-rechts een beetje kwijt. Het hele aero-pakket, zoals ze dat mooi noemen. Aerodynamisch pakket die op de auto zit, is nog niet optimaal.
0: Nee, maar goed, is bij de rest natuurlijk ook niet.
1: Nee, maar bij Mercedes en bij Ferrari hebben ze het op dit moment wel redelijk voor elkaar. Kijk, dat Lewis nu een stuk beter rijdt, heeft ook wel een beetje te maken met zijn liefdesleven, denk ik zo.
2: Is Kim zo goed?
0: Kim?
2: Toch?
0: Er zijn films van zelfs. Dus,
2: tuurlijk.
1: Als je twijfel hebt, kijk je even de films terug. Ja,
2: nee, dankjewel.
0: Nou, maar goed, in ieder geval, Kim. Ja, is het er officieel nu uit?
1: Aan.
0: Ja, ik bedoel aan, maar is het officieel bekendgemaakt dat ze een koppeltje zijn?
1: Nou ja, als jij op de vorige race haar meeneemt en ze mag overal binnen bij Ferrari en dat soort dingen, lijkt het wel vrij sterk dat het wel iets is. Hè?
0: Het is ook wel Kim Kardashian, dus die komt overal binnen.
1: Ja.
0: Kom bij Kim, kom je ook binnen trouwens.
1: Maar ook bij Kim, maar ze zijn wel allebei van die modepopjes.
0: Is het seksistisch trouwens?
2: Een klein beetje, maar ik vraag me nog meer af van dit. Er is zeg maar de Marriage of the Century en jullie hebben het over Kim Kardashian.
1: We hebben een tuntje van de Formule 1.
2: Ja, oké.
0: Goed, oké. Verder eventjes. Max die is dus niet tevreden, maar maakt hij dan wel kans of niet?
1: Ik ben nog steeds van mening dat Team Red Bull altijd halverwege het seizoen een keer invliegt met een perfecte auto.
0: Tenminste, dat is de afgelopen jaren ook allemaal geweest natuurlijk. Hè?
1: Als ik door de jaren heen kijk, zeg ik ja.
0: Doen de papayas nog mee?
1: Ze zijn nog wel aanwezig, maar de afgelopen kwalificatie hebben we toch...
0: Nee, maar afgelopen races, waar zijn ze?
1: Ook niet. En Lando Norris al helemaal niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: We hebben het over McLaren.
2: Dat weet ik, jongens.
1: Ja, okay. Oh nee, maar we leggen het even uit.
2: Okay, nee, hoeft niet. Maar misschien voor de niet zo scherpe kijker, luisteraar thuis.
0: Dus, wat gaan we doen met de sprintrace en de kwalificatie zometeen? Wat even voorspellingjes doen?
1: Sprintrace zeg ik Antonelli en Lewis en Max. Dus 1, 2 en 3.
0: Ja.
1: Russell sowieso niet, want die heeft het niet voor elkaar. Dan gaan we quali doen en dan zeg ik top 3 zal worden als Lewis de maat volhoudt die nu heeft. Zeg ik 1 Lewis, 2 verrassend toch een hoe heet die nou ook weer? Dan ben ik hem kwijt.
0: Alonso.
1: Nee.
0: iemand van Cadillac.
1: Nee,
0: Bottas.
1: Bottas. Nee, ik denk dat...
2: Piastri.
1: Hij komt ook uit Engeland. Ik ben hem echt even helemaal kwijt.
0: Uit Engeland?
1: Ja.
2: Norris?
1: Ja, dank je.
0: Norris, okay.
1: Dus de 1 Lewis, 2 Norris en dan Verstappen.
0: Oké.
2: Okay, bijna, maar ik denk niet Norris, maar Piastri.
0: Even nog even over Cadillac. Ja, die zijn wel on fire, toch? Of niet?
1: Ja, die zijn letterlijk on fire.
0: Ja. Maar dan hebben ze zo'n groot merk en dan continu... Dus echt ongelooflijk.
1: Het zijn de remmen. Je kunt kiezen voor 3 merken remmen. En ze hebben...
0: De verkeerde gekozen.
1: Ja, letterlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goed, genoeg over paardenkrachten.
2: Ja.
0: En door.
1: En door.
0: Je drukt op een knopje, zag je dat? Oh, hij stijgerde.
1: Oh, sorry.
0: Hij weigerde.
1: Ja, hij weigerde.
0: Zometeen gaan we bellen met Cor Albrink. Oftewel de Duitse man. En we gaan die Duitse woorden er weer gooien. En daar snap ik nog geen ene reet van. Maar dat maakt niet uit. Hij wel. En hij gaat uitleggen. Zometeen naar de Mavericks hier op NFM.

0: Echt waar. Ik heb zojuist zeg maar al mijn ingewanden uitgeblaft, volgens mij. Hè?
1: Zeker. Ik maak me echt even zorgen.
0: Jij signaleerde mij de 112, volgens mij, te bellen. Ja, oké. Okay. Nee, het gaat goed. Maar ik blaft even mee. De Mavericks hoorde... de Mavericks hoorde gewoon dat. Dus. Zullen we hem bellen?
1: Ja, laat hem bellen.
2: Natuurlijk.
0: We gaan hem bellen gewoon.
1: Dus. Natuurlijk.
0: En hij zal dat ook zo...
2: Andere lijn,
0: ander nummer. Ja, is een ander nummer.
3: Ik ken dit niet.
4: Ja, hallo.
0: Goedemorgen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, het is een ander lijntje, dus vandaar dat het niet herkend is.
4: Ja, het komt helemaal goed.
0: Goedemorgen, je bent live in de uitzending. Cor Albrink, oftewel de Deutsche. Zullen we maar officieel dan maar starten even? Hallo?
4: Hallo?
0: Ja, zal ik hem officieel starten dan?
4: Ja, doe maar eens, jongen. Okay. Ik ga net naar binnen.
0: Oh, je gaat naar binnen. Oké. Okay.
4: Hallo. Oh, I can't.

0: Oftewel, Cor Albrink, goedemorgen. Het is tijd voor jouw aandeel.
1: Goedemorgen.
0: Even vragen, want jij bent natuurlijk helemaal fan van het voetbal. Ben jij alle uren van de nacht wakker?
1: Nee, absoluut niet. De WK leeft totaal niet. Weinig wedstrijden gezien tot nu toe.
0: Oh, echt waar? Oké.
1: Okay. Ja, ik ga er niet s'nachts opstaan voor die ellende.
0: Nee.
1: Nou, laat, ik moet toegeven, ik heb België wel afgekeken. Ja. Maar dat was omdat het na de diploma-uitreikingen was. En toen kon ik toch nog niet meteen slapen.
0: Ja.
1: En bij Nederland ging ik niet opstaan, maar ik moest om 2:55 plassen. Ik denk, dat is een signaal. Ja, het beter niet kunnen hebben, want het was een drama.
0: Het was wel een drama. Nou, ik vond het wel heel typisch toen op een gegeven moment de verlenging kwam, dat Clarence Seedorf zelfs in beeld werd genomen.
1: Ja, dat was ook een teken van boven, want toen wist ik al dat de penalties niet gingen lukken.
0: Dus. Toen dacht ik ook al van, we sluiten de boel maar even af, inderdaad.
1: Ja, maar, goed, maar toch tot 6:00 doorgekeken en om 7:00 ging mij wekken. Dus ik heb nog een eeuwtje lekker op bed gelegen en toen het strafbakje koffie naar school.
0: Ja. En dat schoolgebeuren, zit er bij jou nu ook op, of niet? Of moet je nog een week?
1: Nee, bij ons nog zeker niet. Ik zit nu nog een tuin na te kijken. Ik was al vanaf 7:30 bezig. Laatste toetsen, maandag nog inhaaltoetsen en dan hebben we nog vergaderingen. En dan vrijdagmiddag sluiten wij onze deuren eindelijk.
0: Oké, en dan nog even een borreltje erbij?
1: Zeker, dan is er altijd een afsluitend feestje bij iemand thuis.
0: Ja.
1: Waar een paar drankjes genuttigd worden een happy. Okay. En dan is het echt vakantie.
0: Goed, oké. Nou, laten we even ter zake komen. Want we zijn natuurlijk aanbeland bij jou vanwege het Duitse woord. Vorige keer hadden we namelijk... Er hadden ze verzeerd die valse toegenomen... was voor een zwansmat... Dat was de zin, met zwansmat
1: als... Ja, als je dat zo brengt, dan wordt het iets anders. Ja, van een zwans. Het is iets anders in het Duits, hè?
2: Ik wou net zeggen, dat klinkt wel heel naar.
0: Ja. Oké.
1: Ja, het is toch weer kinky-brinky-stijl. Dat hoor ik alweer.
0: Kinky-brinky, ja. Maar het is zwagmat dan.
1: Ja, zwagmaat.
2: Dat klinkt beter. Zwans is iets
0: anders. Wat hadden jullie? Ja, zwart. Maar goed, in ieder geval, wat dachten jullie aan betekenissen, heren en dames? Nee. Smagmat.
2: Mag ik als eerste?
0: Ja?
2: Of doe jij het?
3: Ja?
2: Als ik Roy af en toe aankijk, dan denk ik af en toe wel dat hij zwakzinnig is.
3: Ja, zoiets.
2: Nou, dat dus. Zwakzinnig.
0: Ja, zwakzinnig.
3: Een sukkel, een lapzwans, zoiets.
2: Ja.
0: Cor, ik slik deze opmerking even in, maar is dat het antwoord, ja of nee?
1: Nou ja, hij had wel een mooi punt, maar ja, ik vind het absoluut om jou er dan weer in te betrekken. Maar hij had op jou kunnen slaan, inderdaad. Het is een niksnut.
0: Een niksnut.
3: Netjes.
2: Netjes.
0: Ja, daarom. Netjes. Dat is, de Jeffrey is er weer, dus weer een puntje Jeffrey, hè?
3: De Jeffrey.
1: Ja. Het woordenboek is er weer bij, hè?
0: Ja, het woordenboek is erbij. Nou, dan gaan we naar het woord van deze keer. Vertel, wat hebben we verwoord?
1: Ja, heb je doorgeappt, jongen?
0: Ja, maar dat mag jij dan zeggen.
1: Oh, ik? Ja. Oh, was ik de Duitser dit keer?
0: Ja, was de Duitser.
1: Oké, daar komt hij aan. Herzensmensch. En waar een herzensmensch is, fühlt zich dat zu Hause nie weit entfernt an. Inclusief zin. Tada.
0: Ja, ik hoor hem. Ja, hersenmensch is...
3: Ja, bijna. Maar...
0: Hersenmensch?
3: Herzen.
0: Herzen, ja, herzen. Voelt zich de zwauze niet wijd en ver aan.
3: Ik vind het wel een lieve zin, hoor.
0: Is het? Nee, het voelt namelijk thuis niet zo lekker aan.
1: Ja, ik denk dat je nou weer heel zielig aan doen, hè? Maar nou is die echt heel aardig gemeend.
3: Hij is echt deze zin.
0: Maar het voelt niet als thuis aan. Want dat zeg je toch? Of niet?
3: Nee.
1: Wie weet.
0: Herzen. Hart. Een harte mens.
1: Ja, ik denk dat je toch meer naar de vrouw in de studio moet luisteren.
3: Ja, dat moet je vaker doen. Goed advies.
0: Liefdevol mens. Liefdevol iemand.
2: Liefdevol. Ja. Moeten we bij Roy zijn?
3: Ja.
2: Oh.
3: Ja, nee, ik zeg het zelf maar even. Ja.
0: Oké. Okay. Oh. Nou. Zitten we een beetje in de buurt, beste Cor, of valt het bij me mee?
1: Nee, jullie niet.
3: Jullie niet. Puntje naar mij, ik hoor het al. Okay.
0: En we gaan het even noteren en we gaan er volgende keer weer op terugkomen, beste Cor.
1: Lijkt mij een heel goed idee.
0: Ja, en over een uurtje mag je de sprint gaan bekijken, hè?
2: Ja.
1: Ja, dat klopt. Ja, dan neem ik even pauze met het strepen. Dan ga ik even naar ons Maxje kijken.
0: Daar, Maxje kijken. En die rijdt niet in een Formule 1-wagen, niet op een scooter.
1: Nee, die rijdt op een kart, toch?
2: Nee, morgen pas. Morgen.
0: Morgen rijdt hij op een?
2: Morgen Lego karts.
0: Ja. Lego karts. Oh, echt waar?
1: Alweer? Precies.
0: Oké. Ik heb namelijk scooters staan met weekend, dus vandaag.
1: Dat is altijd goed.
0: Nou.
1: Hey, mannen, een heel fijn weekend.
0: Fijn weekend.
1: We spreken elkaar.
0: Tot de volgende keer. Doei. En we gaan even scooter draaien met weekend.

0: Ik wens je een heel fijn weekend toe en tot de volgende keer. De volgende keer dan, misschien lukt het dan wel, denk ik. Hè?
1: Lekker niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Wat ga ik doen dit weekend?
1: Te veel.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ik ga daar Maxi kijken, zoals...
0: Max, ja, ik ga ook Max kijken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Actief, dat is wel echt actief trouwens. Nee.
2: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 12 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen. Het is over het algemeen vrij druk onderweg. Allereerst de Duitse grenscontroles op de A7, A12 en A76. In alle drie de gevallen een file van 20 minuten. Verder een ongeluk op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en De Meern. 9 kilometer en 20 minuten. Er is één rijstrook dicht. En er wordt dit weekend op de A50 gewerkt. Daar is de weg afgesloten. Mensen rijden lokaal om over de N304 vanuit Apeldoorn naar Ede. Tussen Hoenderloo en Otterlo een lange file, 5 kilometer en een uur lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A.
4: Tim Schaap van de ANWB. Werkzaamheden en grenscontroles veroorzaken meerdere files. Onder andere dus die grenscontroles op de A7, A12 en A76. In alle drie de gevallen een file van 15 minuten. Dan een ongeluk op de A12 Arnhem-Den Haag bij afrit De Meern bij Utrecht. Vanaf Houten 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. En de A50 is dit weekend dicht vanwege wegwerkzaamheden. Mensen rijden lokaal om over de N304 vanuit Apeldoorn naar Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo 5 kilometer en 50 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant.

0: is NFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Dit is MFM. MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is iets wat rommelig onderweg en hier en daar is het ook aardig aansluiten. Wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken files, zoals op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo ruim een half uur vertraging. De A50 is dicht en men rijdt nu dus lokaal om. Verder een ongeluk bij Barneveld op de A1, Amsterdam-Apeldoorn. Vanaf knooppunt Hoevelaken een file van een uur. De weg zelf is dicht, maar je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Dan een demonstratie bij Utrecht op de A12. Komende vanuit Den Haag is bij Houten de parallelrijbaan dicht. De vertraging is 20 minuten vanaf Harmelen. En tot slot bergingswerk op de A12 richting Den Haag vanuit Arnhem. Tussen Houten en De Meern 20 minuten. De rechterrijstrook is er nog dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
5: Show is hot out here.

0: en FM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor van der A.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 200 kilometer file. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door wegwerkzaamheden en grenscontroles. Er zijn ook ongelukken gebeurd, zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld een half uur oponthoud. Twee rijstroken zijn daar dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 10 minuten. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Echt en Borren 20 minuten vertraging na een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en de Meren een kwartier door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. Op de A50 Oss richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd tussen Uden en Veghel. Een half uur extra reistijd. Het verkeer moet over de vluchtstrook. En door wegwerkzaamheden op de A50 staat daar file op de N304. Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderloo en Otterlo drie kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: thuis, op kantoor of onderweg.
1: MFM.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
3: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een kwart miljoen waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, er staat ruim 200 kilometer file. Vooral wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken files. Maar er zijn ook ongelukken gebeurd. Zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Sint-Joost en Porren. Een half uur vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat een auto met pech tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel een half uur oponthoud. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meren 20 minuten extra reistijd na een aanrijding. 2 rijstroken zijn dicht. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
6: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
7: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
6: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
8: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: muziek. MFM.
1: Ik moet even borgen, biertje, vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vlees.

0: is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, er staat 180 kilometer file. Er staan vooral files door grenscontroles en wegwerkzaamheden. Er zijn ook ongelukken gebeurd. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Afrikerk Driel, 20 minuten extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt het Vonderen en Born, een uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en de Meren een kwartier op onthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. Door wegwerkzaamheden op de A20 is de druk rond Rotterdam, met vooral op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Brechtseplein een half uur op onthoud. En door werkzaamheden op de A50 staat een file op de N304 Apeldoorn richting Ede. Vanaf Hoenderloo is de vertraging 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met ruim 150 kilometer file. De meeste files worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen een kwartier oponthoud. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten en de Meren een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. A16 Breda richting Rotterdam van Knoopend Terbrechtseplein. Een kwartier door werkzaamheden op de A20. En de A50 is dit weekend dicht door werkzaamheden. Daardoor rijden mensen om via de N304 Apeldoorn richting Ede. Daar staat file tussen Hoenderlo en Otterlo. De extra reistijd is 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
7: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
6: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant.
0: FM.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat ruim 150 kilometer file. Veel files worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn een kwartier oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 20 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Waalwijk en Afrit Heusden. Een half uur vertraging door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. En door werkzaamheden op de A50 staat er file op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden, ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 4 uur wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, maar de files nemen nu af. Er staat nog ruim 100 kilometer. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. Langs de files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Everdingen 10 minuten oponthoud. A15 Nijmegen richting Gorinchem. Tussen knooppunt Del en Afrit Leerdam 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede, tussen Hoenderloo en Otterloo, een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het was druk op de weg vanmiddag, de files worden nu wat korter. De langste files staan nog op de A15 Nijmegen richting Rotterdam... voor knooppunt Gorkum, 10 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt de Bresseplein... een kwartier oponthoud door werkzaamheden op de A20... A44 Amsterdam richting Den Haag, van Wassenaar 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede, voor Otterlo 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp, 10 minuten vertraging. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen, 10 minuten door werkzaamheden. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens een kwartier. En op de A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Bresseplein, een kwartier vertraging door werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
4: Is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4, daarna richting Amsterdam voor knooppunt het Hofvliet, 10 minuten vertraging. A27 Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en afrit de Bilt, 10 minuten oponthoud na een aanrijding. Het verkeer moet daar over de rechter parallelrijbaan langs. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Met DJ, maar zonder geklets. Dit is Sprakeloos. 2 uur lang. Non-stop met Wilfred Engels.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht komt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM. Sprakeloos. Met Wilfred Engels.

0: FM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Het is zaterdagavond. Welkom. Dit is de zaterdagavondkroeg.
1: MFM.

0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM. Het is zaterdagavond. Welkom. Dit is de zaterdagavondkroeg.
0: MFM.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: MFM.
2: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die vrouw.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Weet je even schuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

FM. Jouw muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor je zelf.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder